anahol ihle aron dati to hashi jiana attend itile edo dato de chin jenizengo a hassan la at ende hat ist rako a kro eyate nito le hala eyati hatogit o datant is da le ado to hojo eya a ahos des zeta da ebeni nati achin leniki da Wat is kijk wat dat als door niet wat dat.